bij je saaie ding. Sisi hale dene, bij je saaie ding. Jagustana keu, nan asha ala raaie, nan asha isa aai, bij je saaie ding. Koya ego zong.